0: ons regeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinelles.
2: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
2: Dis wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

van die braaitang zweer ek getrou. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand een doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Kindertyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10. Op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: για να ξέρει, είσαι και όταν να σου χάνε τα ζούγα, αλλά πάρει άρθρο.
1: Ja, da hier so bi kis am tolle von der Merwe bei die Tantarts.
0: Hat der von Hofe trekker zu dir an spät. Ah nein, wenn ich hätte die Menschen mal so gesackel um das um da Ohr leben. Die Ohrs noch lat alle nicht an die andere hier der Mann der Tannen. Ich denke wir gehen auf Tantarts zu gehen, da ist hier nur so ein paar was zu. Und der Zustand ist, dass die gut nicht mehr kann stoppen, aber noch nicht bricht. Zo kom ik aan de Amerikaners, maar ze moet maar bang maken, om in een groot man. Dan stap ik nog aan de dieren. Dan zit ik daar in de wachtkamer, heel wachtkamer zit nog vol mensen. Elke man met een boek. Zit ik ook, val ik ook maar aan een boek van 1957. Hij is genoeg. Maar ik zie niks, ik blij net weer. En dan hoor ik die binnen schreeuwen, kind, verschrikkelijk. En dan hoor ik die vrouw laat me zeggen, dat zeker zijn leven raak geboren. En dan denk ik, vader, wat gaat nou van mij? Dan verschrijf ik zo even op die stoel. En dan zie je die stoel zo'n soort kraak, dat alle mensen voor jou kijken. En dan schrijf jij nou heel tijd weer rond, dat die stoel diezelfde kraak. Maar hij kraakt niet meer zoals hij nog net gekraakt.
2: Daar
0: raak ik nou achter nog
2: weg,
0: dat die mensen ook gaan horen, dat jij wat zo gekraken is. En dan later, dan roep je naar jou, dan sla je die boek toe, jij weet eerst wat er bladzijden is. En dan stap je nou hier in en dan maken die deur voor je open. Dat is nogal zo moeilijk, maar zo'n kort rokje, dan zet jij nou daar. Op een stoel, maar hier binnenkant ligt het voor die vader nog net zoals een lanceerbasis van een satelliet. En die tangen en die voeten en die kromarmen en die boren en die punten. Maar ik schaam me, ik zei je nog erg, ik is bang. En dan zit ik aan een stoel en ik trap je. Toen ik op zit, dan trap je man die er binnen achter de oor valt en ik weg zo'n vanzelf opgaan. En hier draaien ook allemaal zijn rug naar mij toe. En ik zie die trek die spijtvol gaf. Maar ik denk dat een naald aan zo druk is met punt. En dan druk ik allemaal die wind zo uit. En dan val je zo een paar druppels hier af. En dan draai je dat om en dan zei maak gauw op je mond zo wijd als jij kan. En dan maak jij nou je mond zo wijd op. Zodat jij hem nog niet heel wijd opmaken. En dan kom duik je nou hier in jouw bek en met die spijt. En dan probeer je nou hier een kleedplek zoek. Want die gaan doodsfijt en dan druk je de eerste schoot verkeerd. Dan is nu hier tegen een tandwortel vast. En dan ben je die ding, maar jij zei nog maar niks. En die is dapper, want die nergens mooi. En dan druk je nou die gif en dan schoen je ook tegen je tandvlees af. En dan trek je hem en dan staan die naald net zo. En dan haal je net de bitter in. Hij legt ze zo bij. En dan schoen je, dan is zo'n bordeltje met zo'n plastic rubber geitje. En dan steek je hem, dan hangt die bordeltje met zo'n boek. Dan zie je trek hem vol. Dan haal je hem af en dan druk je weer die windje zo uit en dan kom. En dan zei je maak op. En dan kom je nog met mening. En dan stik je nog onder je tong in. En dan voel je, oh, amper zeggen, daar vang je nog.

Hang hy nou 'n clean. En as jy daai clean so spuit, dan kry jy genaar of ek so dooitje. En dan vang hy nog een mangel bezig uit. En dan haal hy zo uit, hy draai hem net. En dan kry jy die mangel. En as jy hang dood spuit, dan voel jy aan, nou jy beroester, want jy heel... Jy heel diep aan raak dood. En jy arm raak zo in die zak. En as jy nou die spuit uittrek, jy weet, daar begin, hulle mis nou met jou gesin, of hulle is jou jaretje. En vraag ook nog al vir jou, we gaan nou by die huis hou, tolle en so. Nee, alright man, en dan sê nou wat, een zware diester, look, hang so af, een zware, jy praat met de ander man se bek. En dan kom die man, die nurse het nou so een blinkskorteltje vol tangen, en dan kom sy nou hier in jou bek nou weer, en dan damp jy oor. Dan maak jy maar jou oor toe, en dan gee jy jou oor in die genare, en dan hoor jy jou kraken. Hy sê nogal, dat is een lelijke knevel hier. En dan breek jy met jou bek uit, dat jy sien, en hoor hoe kraak jou kaken bent. Kling, val jy daar aan de bak. En dan begin jy nou tamelijk rechtkom, want jy weet nou samen, nou die zaak is oor. Dan kom die nurse met zo'n silver bakkietje, lijkt ze een miniatuur slop emmertje. En dan kom hou sy nou hier langs jou bek en dan sê sy, spoe oom. En dan sê hy, ja, kwaad was die oom sê, maar nou wil jy hem zo waardig as moeilijk spoe in die bakkietje. En dan gooi je hem, en dan is hij in die baard. Ai, en dan feest je hem zo met een lattentje af. En dan bat op. Dan feest je hem zo met een lattentje af, en dan is hij omdraai weer. En dan haal je hem. En die slaat je hem gooi. En dan gooi je hem, bruh. En dan is het slaat los. Dan is zo'n feest je hem af. En dan zei hij, waar begin je? Jij is zo schaam. Je mag in je oor toe, en dan druk je zo'n wattetje in die gaten. En dan zelf, joh, je kan nog maar gaan. En als je hier uitgaat, dan denk je, wacht. Als je nu tussen die mensen deelstapt, dan wil je aan een sigaret opsteken. En nou probeer je. Nou heb je die sigaret, man. Dan zie je op je bek, man. Dat is in de neus gaat. En dat is overal zo. En als je in die motor komt, dan zie je, nee, wat, wat maar een jingambie. En als je een jingambie hebt, nou reis je maar net om bij de huis te komen. En dan voel je, nou, die wattetje. En dan die jingambie, dan zie je het kwam. Zo ben je al van de geregistre aan de speedkop. Oh. Dan kwam je speedkop naar die venster toe, naar zeven uur, nou zullen we vinden klaar maken. En zei even jou, man, luister niet zo. Ik heb van de geregistre. En zei, je kan wat zwart. En zei, oom, maar ik heb meestal fout. Kom gewoon samen, kom blaasje net hier voor ons op die dingetje. Oh. Hey, wat wil jullie, man? Ik heb geen wagen. En zei, je nou bekleed, kijk hoe bloeien je bek.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een beetje vast. Want zoals je achterraak, maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. Nou, die langblaaspad loopt strijd tot op zijn voorstoel. Je kan niet stop, daar staan en roep. En op Scully zal jou bederf.

0: Owen Susak, drunk a big in the field.
1: Owen Susak, it the woestijnen on skill.
0: Donnerdag, vrijdag, zaterdag, partijk er zondag. De zure werk met Owen Susak.
2: De zure werk met Owen Susak.

geleden, een bikkie grijzer, zo staat die tijd. Ons wordt een bikkie wijzer, ik ze getijen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

Yes, boys. Check gou hierdie nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

is natuurlijk ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Die tijd is vanavond of bykie vroeger is gewoonlik, nee. Dis 7 uur en tijd vir my om saam met jou te keier op hierdie prachtige dinsdag, die 25ste augustus 2026. Ja, ek sê ons is bykie vroeger vanavond, ons het ons programtye so effens aangepas, waar ek altyd by jou, saam met jou gekeier het op een dinsdag aan van 8 uur af, is het nou bykie vroeger, ons het sommer 7 uur al weggespring, en ek gaan hier saam met jou en in jou oore wees, tot 9 uur vanavond. Ek sê vir jou goeie naand, en baie welkom, die programse naam natuurlijk, Laat Waai Marai, my naam Hanlie van Jaarsveld, ons het een heerlijke aand van lekker keier hier voor ons, en ek sien daarna uit, om dit saam met jou te geniet. Nou ja, ons gaan so bykie later na die weervoorspelling opkyk, miskien het ek nie heeltemal goeie nies nie, maar dit so bykie later. Maar kyk, ons het ons nou al so bykie van die lente aan ons lyf gevoel die afgelope paar dae, nie? En dit maak ons sommer lus vir die somer wat hopelik binne paar dae gaan kom. So kom ons lui

Wanda aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een program waar ons na een concert gaan samen met die grootte van gister hier. Maar sit jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry, die wag vir jou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die Vader. So vat na my hand. Het genoeg.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zee voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd bij

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

Als je hard werkend bent slaap, maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap. En wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.